yalla yalla atal bedel yalla yalla hartab hartab yalla yalla atal hadal yalla yalla.